Je luistert naar De Nacht Jazz bij de Concertzender. Wil je weten wat je daarnet gehoord hebt? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

Je luistert naar de Concertzender met De Nacht Jazz. De volledige speellijst vind je op de website concertzender.nl of in de app.

Dit was De Nacht Jazz van de Concertzender. De speellijst vind je op concertzender.nl of in de app. Tot een volgende keer.

Goedemorgen, dit is de Concertzender en de komende drie uur kunt u luisteren naar een aflevering van de ochtendeditie. Deze week hebben we elke ochtend in ons programma een heroïsch aanbod van muziek. Diverse helden passeren de revue en we beginnen vandaag met de Argonauten. Een groep helden die met Jason meegingen op een zoektocht naar het Gulden Vlies. Twee helden uit deze groep zijn Castor en Pollux. En daarover componeerde de Duitser Georg Joseph Vogler een opera. U hoort de ouverture hiervan door het Münchener Rundfunkorchester met dirigent Howard Griffiths.

We begonnen deze uitzending met de ouverture Castor en Pollux. En zij gingen samen met Jason naar Colchis voor het Gulden Vlies. Maar Aeetes, de koning van Colchis, wilde het niet afstaan. Zijn dochter Medea werd echter verliefd op Jason en besloot hem te helpen. Over hun relatie zijn meerdere muziekstukken gemaakt, waaronder Médée et Jason van Joseph-François Salomon. Uit deze opera zingt sopraan Véronique Jean de aria Prêt à porter d'horribles coups. Het ensemble Les Surprises staat onder leiding van Louis-Noël Bestion de Camboula.

Véronique Jean zong een aria uit de opera Médée et Jason van Joseph-François Salomon. In de opera Castor et Pollux van Jean-Philippe Rameau gaat het niet om hun rol als argonauten, maar bij Rameau is het een verhaal over broederliefde en hun liefde voor dezelfde vrouw. Uit die opera is een orkestsuite gemaakt en deze wordt nu uitgevoerd door l'Orfeo Barokorkester met dirigent Michi Geik.

Dat was de Sinfonia nummer 4 van Carl Dieters von Dietersdorf. U luistert naar de ochtendeditie, een programma dat u dagelijks kunt beluisteren op deze zender tussen 7 en 10 uur. Bezoekt u ook eens onze website concertzender.nl. Daar vindt u naast de speellijst van dit programma ook informatie over de vele andere programma's die de Concertzender uitzendt. En u kunt natuurlijk ook gebruik maken van onze app. Het volgende werk in deze ochtendeditie is van pianist en componist Louis Moreau Gottschalk. Zijn etude opus 88 heeft de bijnaam Hercule en wordt hier gespeeld door pianist Philip Martin.

Pianist Philip Martin speelde de etude Hercule van Louis Moreau Gottschalk. De held Orpheus heeft vele componisten geïnspireerd. Zo schreef Franz Liszt er een symfonisch gedicht over. En dat wordt nu gespeeld door het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Bernard Haitink.

Dat was het poëm Symphonique Orpheus van Franz Liszt. De Italiaan Gioachino Rossini is natuurlijk vooral bekend van zijn opera's. Maar hij schreef ook een aantal cantates, waaronder de cantate voor tenor, koor en orkest Il pianto d'armonia sulla morte di Orfeo. De uitvoering die we u vandaag laten horen is door tenor Austin Kelly en Coro e Orchestra del Teatro alla Scala di Milano staan onder leiding van Riccardo Chailly.

Dat was de cantate Il pianto d'armonia sulla morte di Orfeo van Gioachino Rossini. We sluiten deze uitzending van de ochtendeditie af met de symfonie opus 16 van Heinrich von Herzogenberg. Deze symfonie heeft de bijnaam Odysseus. U hoort de Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern onder leiding van Frank Biermann.

Dat waren koorwerken van Peter Cornelius, uitgevoerd door Andreas Lust, Karl-Heinz Müller en het Noord-Duitse Figuralkoor onder leiding van Jörg Straube. De derde en laatste componist in dit programma is Heinrich von Herzogenberg. Hij werd in Graz in Oostenrijk geboren, maar bracht een groot deel van zijn leven in Duitsland door. Samen met Philipp Spitta richtte hij in Leipzig de Bachverein op. Hij werkte later in Berlijn als professor voor compositie. Van von Herzogenberg horen we nu 6 lieder, opus 10. Naast enkele volksliederen gebruikt hij teksten van Goethe, Mörike, Uhland en Eichendorff. U hoort een uitvoering door de Rheinische Kantorei onder leiding van Hermann Max.

Dat waren de zes lieden opus 10 van Heinrich von Herzogenberg, uitgevoerd door de Rheinische Kantorei onder leiding van Hermann Max. Dit was Zwervend door de Romantiek. De speellijst kunt u vinden in de gids op onze app en website. Samenstelling Johan van Veen.

Welkom bij de Concertzender met het programma over historische orgels, orgelwerk. Te beluisteren op elke tweede donderdag van de maand in de avond van 9 tot 10. We gaan verder met de serie met bekende en onbekende orgels in Friesland. In de vorige uitzending zijn we begonnen met een reeks van uitzendingen uit een cd-reeks die is begonnen in 1993 en in de loop der jaren steeds werd uitgebreid. Uiteindelijk werd het 6 cd's met de titel Friese Orgelpracht. Drijvende kracht achter deze serie was de organist en orgeladviseur Jan Jongepier. Hij bespeelde de orgels op deze 6 cd's. Elke cd droeg een titel. De eerste cd had de titel 17e en vroege 18e eeuwse orgels. U hoorde toen, in de vorige uitzending, de orgels van Don Rijp en Workum. Zij behoren tot de oudste orgels van Friesland. We beginnen vanavond bij het derde orgel op die cd, namelijk het barokorgel van Donkerbroek. Luistert u naar de organist Jan Jongepier en hij speelt eerst 7 werken van Johann Sebastian Bach en daarna 1 van Georg Böhm.

U hoorde als begin van deze uitzending werken van Johann Sebastian Bach en Georg Böhm, gespeeld door Jan Jongepier op het orgel van Donkerbroek uit de serie CD uit de CD-serie Friese Orgelpracht. Het orgel in Donkerbroek is uit de 18e eeuw en is zeer waarschijnlijk gebouwd door Verhofstadt. Het is afkomstig uit de Rooms-Katholieke schuilkerk te Jutphaas en werd in 1879 in Donkerbroek geplaatst. Het heeft geen pedaal en één manuaal. De balgen, die voor de wind in de pijpen zorgen, worden bediend met twee touwen die uit de zoldering hangen. De opschriften bij de registers zijn handgeschreven. In 1986 is het orgel gerestaureerd door Bakker en Tammenga. Adviseur was Klaas Bolt. Het werd op 19 december 1986 weer in gebruik genomen. Na dit bezoek aan het orgel van Donkerbroek gaan we naar de tweede cd uit de serie Friese Orgelpracht. En die draagt de titel Orgelmakers uit Groningen uit de 18e eeuw. Op deze cd staan de orgels van Zoom, Datumawoude en de Doopsgezinde Kerk in Bolzwart. Maar we beginnen in Zoom. In 1760 en 1761 werkte Gerhard Stevens uit Den Haag aan een nieuw orgel in Zoom. Na oneenigheid met de kerkvoordij werd besloten hem de opdracht af te nemen. De orgelmaker Albertus Antoni Hintz maakte het instrument af en breidde het uit met een rugpositief. De kas is duidelijk een ontwerp van Hintz, zodat het maar de vraag is of er veel van het werk van Stevens is terug te vinden. Het instrument werd in 1764 opgeleverd en het oude orgel uit de kerk werd pas in 1777 verkocht aan de hervormde gemeente te Oostum. Het onderhoud van het instrument werd uitgevoerd door Frans Caspar Schnitke, junior, vanaf 1782 door G. Heinemann en daarna door de firma Van Dam, vanaf 1794. Het orgel in Zoom is onder advies van Klaas Bolt in de jaren 1984-85 gerestaureerd door de firma Rijl. De situatie van 1764 is hierbij gereconstrueerd. Op 20 december 1985 nam men het orgel weer in gebruik met een bespeling door Klaas Bolt. Luister nu naar Jan Jongepier, die het orgel bespeelt met werk van Georg Friedrich Kaufmann uit de bundel Harmonische Seelenlust. Maar hij begint met Psalm 42 van een anonieme componist die zichzelf beschreef als een zeer deskundige hand.

U hoorde orgelwerken gespeeld op het fraaie en historische orgel in Tsum. De organist was Jan Jongepier. En tenslotte gaan we dan naar Datumawoude. De orgelbouwer Hiens bouwde in 1776 een nieuw orgel in de hervormde kerk van Datumawoude. Het werd op 26 januari van het jaar erna in gebruik genomen. Na de dood van de bouwer in 1785 werd het instrument onderhouden door Frans Caspar Schnitker. Vanaf 1794 was het in handen van de firma Van Dam, die ook de tremulant vernieuwde. Het orgel is nooit gewijzigd. Bakker en Timminga voerden in 1974 een restauratie uit. Lambert Erné was in eerste instantie als adviseur bij deze restauratie aangesteld. Luistert u tenslotte tot het einde van deze uitzending weer naar Jan Jongepier, die op genoemde fraaie en vrij authentieke orgel speelt, met één werk van Michael Pretorius en twee van Johann Sebastian.

U hoorde twee werken van Johann Sebastian Bach en daarvoor één werk van Michael Pretorius. Jan Jongepier bespeelde het orgel van Dan Tuma Woude. Dit was Orgelwerk. Alle gegevens kunt u nalezen in de gids op concertzender.nl. En de samenstelling van dit programma was weer in handen van Hans Bisschop.

Dit is de concertzender met Missa, etc. Vandaag is dit programma gewijd aan de Poolse componist Stanisław Moniuszko. Hij is een van de belangrijkste Poolse componisten van de 19e eeuw en werd geboren in een dorp in de provincie Minsk dat tot 1793 deel uitmaakte van het Pools-Litouwse gemenebest. In 1834 ging Moniuszko naar Berlijn om zijn muziekstudie aan de Singakademie voor te zetten. Daar maakte hij kennis met opera, onder andere met werken van Weber, Lortzing en Marschner. Hij kwam ook in aanraking met de oratoria van Felix Mendelssohn Bartholdy en anderen en met werken van Bach en Händel. Na zijn afstuderen vestigde hij zich in Vilnius, waar hij actief was als muziekdocent, organist en concertorganisator. Hij verhuisde naar Warschau en werd in 1858 directeur van het muziektheater en 6 jaar later directeur van het muziekinstituut. Moniuszko is vooral bekend geworden als componist van muziek voor het theater en als componist van liederen. Zijn sacrale muziek is vrijwel onbekend. Die omvat in elk geval 7 missen en daarbij nog losse misdelen en kleinere werken voor koor of solostemmen. We beginnen met enkele kortere werken. Het eerste is Sub Tuum Presidium, dat Moniuszko schreef voor bariton en orgel. Dat wordt gevolgd door Ecce Lignum Crucis voor bariton, koor en orgel. In beide gevallen wordt hier een versie uitgevoerd waarin de orgelpartij is georchestreerd door Moniuszko's leerling Zygmunt Noskowski. Als derde klinkt Requiem Aeternam en dat is geen zetting van de Requiemmis, maar alleen van een enkel tekstfragment daaruit. Moniuszko noemde het een cantata religiosa. U hoort deze werken nu in een uitvoering door Maximiliaan Arkman, bas, het Gellert Ensemble en het Goldberg Barok Ensemble onder leiding van André Sadeiko.

U hoorde achtereenvolgens Sub Tuum Praesidium, Ecce Lignum Crucis en Requiem Aeternam van Stanislav Moniuszko, uitgevoerd door Maximiliaan Arkman, het Gellert Ensemble en het Goldberg Barok Ensemble onder leiding van André Sadeiko. Het hoofdwerk in dit programma zijn de Litanije Ostrobramskije, de Litanije van Ostrabrama. De titel verwijst naar de historische stadspoort van Vilnius en de naam betekent Poort van de Dageraad. De poort is beroemd om de kapel met het schilderij van Maria, dat het voorwerp van verering van katholieke gelovigen is. De drie litanieën ontstonden tijdens Moniuszko's tijd in Vilnius tussen 1843 en 1855. Ze zijn technisch veel eisend, wat opmerkelijk is gezien de bescheiden middelen die Moniuszko in Vilnius ter beschikking stonden. In deze werken wisselen solistische passages en koorgedeelten elkaar af. U hoort nu deze drie litanieën, uitgevoerd door Ingrida Gapova, sopraan, Marion Eckstein, alt, Sebastian Mach, tenor, Maximiliaan Arkman, bas, het Gellert Ensemble en het Goldberg Barok Ensemble onder leiding van André Sadeiko.

Goedemiddag, dames en heren. Het is 1 uur geweest, tijd voor Gedagsterbach. We gaan door met de keuter der trouwmuziek en de reconstructie van nu. Van de reconstructie die eigenlijk ooit Bach maakt op basis van zijn eigen muziek. Vooral uit de Matthäus Passion en de Trouwer Ode. BWV 1143 en 244a. Vandaag dus deel 3 en 4. Nogmaals in die constructie dus van Chet Kelly, uitgevoerd door Salomon's Knot onder leiding van Jonathan Sells.

Dit is Ratatouille. Heeft u een suggestie voor muziek die u in dit programma wilt horen? Stuur die dan naar ratatouille@concertcenter.nl.

Edie Gourmet en een voor 7-11 jump door Errol Garner. Er naderen een paar treinen. Zo dadelijk Duke Ellington met Daybreak Express en nu eerst country-artiest Little Jimmy Dickens. Dat was een man die vooral grossierde in lichtvoetig materiaal. Hunkerend naar een hit vroeg hij een keer aan Hank Williams om er een voor hem te schrijven. En Williams maakte toen binnen een week Hey Good Looking, maar nam dat vervolgens zelf op en zei schertsenderwijs tegen Dickens: nee, dat lied was veel te goed voor jou. Enfin, Little Jimmy Dickens probeerde toen maar met de nummer van Beasley Smith, Owen Bradley en Marvin Hughes over een nachttrein naar Memphis.

0: Can you natch if the rabbit's attached?
1: Carol Sloan was dat met de Ellington-compositie Cottontail. Kwam van haar album I Never Went Away uit 2001. En werd voorafgegaan door Duke Ellington zelf met Daybreak Express. Zullen we de band zonder stekkers weer eens doen? De Animal Crackers met het stuk dat hun naam als titel heeft. Animal Crackers van het album Tante To heeft Radio.

vond een oude grammofoon, hij was haast weggeroest. Het ding dat wou niet draaien, de slinger kon niet zwaaien. Toch heb ik hem gerepareerd en keurig opgepoetst. En toen een plaat erop gelegd, oh mens, wat moet dat woest. Ik ben nu gek op de animal cracker.

men is thans in het elektronisch tijdperk aangeland. Alleen nog stalen snaren en zware basgitaren. Een 1000 watt versterker helpt je altijd uit de brand. Maar

0: geen rock, geen soul, geen pop, geen beat en ook klassieke muziek niet. Animal Crackers, I love you.
1: Nou, oké dan. Nog een toegift. Een compositie van de Animal Crackers, getiteld The Way I Felt This Morning Was Exactly the Same as My Girlfriend from the Second Floor in Indiana Blues.

Chuckles heette dit. Clark Terry met Jimmy Cleveland, Cecil Payne, Horace Silver, Oscar Pettiford, Art Blakey, Quincy Jones. En daarvoor, wat wel het allerkortste stukje moet zijn geweest dat we ooit in het Paleis van de Weemoed hebben gehad, past ook precies bij de humor van de Animal Crackers en heette The Way I Fell, verwoord door Dick Turksma. We zijn er door. Dit was het Paleis van de Weemoed. Ik ben Sjaak Rodenburg en voor de techniek zorgde Willem van Schip. De tijd die nog rest is voor Vincent Lopez en een Suave Swing Orchestra. En dat horen we met Nola.

Dit is het programma House of Hard Bop op de Concertzender en bij World of Jazz. Vandaag kunt u luisteren naar het eerste deel van een serie uitzendingen die in het teken staan van 100 jaar John Coltrane. John William Coltrane werd geboren op 23 september 1926 in Hamlet, North Carolina. Samen met Louis Armstrong en Charlie Parker was hij een van de invloedrijkste vernieuwers van de jazz. Na zijn vertrek bij Miles Davis in april 1960 richtte hij zijn eigen kwartet op dat na wat wisselende bezettingen uiteindelijk zijn beroemde Classic Quartet zou worden. En dan heb ik het over vanaf 1960 tot en met 1965. Hij stond in die periode onder contract bij Atlantic Records en maakte op 21, 24 en 26 oktober 1960 met deze nieuwe groep zijn eerste kwartetopname. Deze opnamen werden in maart 1961 uitgebracht op het album My Favorite Things. U hoort dit album in zijn geheel. In de bezetting John Coltrane op tenor en sopraansax, McCoy Tyner, piano, Steve Davis, bas, Elvin Jones, drums. U hoort als eerste het titelstuk My Favorite Things, geschreven door Rodgers en Hammerstein en zeer bekend geworden door de musical The Sound of Music. Het wordt gespeeld in driekwartsmaat en zowel Coltrane op sopraansax als pianist Tyner soleren niet over de bestaande akkoorden, maar modaal over een vamp van vooral met Coltrane's Sheets of Sound, die bijna hypnotisch overkomt. Vervolgens hoort u een prachtige uitvoering van de ballad Every Time We Say Goodbye van Cole Porter. Na het thema, gespeeld door Coltrane op sopraansax, volgt een sprankelende pianosolo van McCoy Tyner.

Het kwartet zou na wat wisselingen op de baspositie een van de meest toonaangevende groepen uit de jazzgeschiedenis worden. U hoort van deze opnamesessie nog de overige twee tracks. Als eerste de beroemde standard uit de musical Porgy and Bess, geschreven door George Gershwin, Summertime. Na het thema volgt een vamp van 6 maten met een break van 2 maten voor de eerste solist, en dat is in dit geval John Coltrane met een ongelooflijk inspirerende tenorsolo. Het laatste stuk van dit album is weer een compositie van Gershwin, But Not For Me.

Dat was het eerste strijkkwartet van Villa Lobos, gespeeld door het Quartetto Latino-Americano. De Braziliaanse wandeling van vandaag sluiten we af met drie populaire volksliederen, die zijn door Radames Knatali bewerkt voor strijkers. De uitvoerenden zijn het São Paulo Chamber Soloists. De wandeling van vandaag is samengesteld door Alexander Kraft van Ermel. Informatie over de gespeelde werken vindt u natuurlijk op onze website.

Beste luisteraars, welkom bij deze uitzending van Radio Romantica. Het komend uur is gevuld met een recital van de bariton Christian Gerhage en zijn vaste begeleider Gerold Huber. En nu, op het hoogtepunt van hun internationale carrière, zijn Christian en Gerold nog steeds bij elkaar en schitteren ze samen op de grote podia voor de liedkunst. Vandaag staat Schubert op het programma en het duo begint met een relatief lang lied, An den Mond in einer Herbstnacht. En dat lied maakt ons deelgenoot aan alle overpeinzingen die een romantische ziel bij het aanschouwen van de volle maan in een herfstnacht kan hebben.

U hoorde An den Mond in einer Herbstnacht van Schubert. Christian Gerhager en Gerold Huber voerden het uit. Ze gaan verder in hun recital met een kleinoot op tekst van Goethe, Hoffnung. Het ademt eenvoud uit en het wordt gevolgd door Im Jänner 1817, dat diep leed verklankt over een gestorven geliefde. En dit blokje met drie liederen wordt afgesloten met Abschied op tekst van Schubert's goede vriend Johann Meyerhofer. De componist is pas 19 jaar oud, maar het romantische scheiden doet lijden thema is hem muzikaal helemaal toevertrouwd.

U luistert naar een recital van Christian Gerhager, bariton, en Gerold Huber, piano. Ze gaan verder met romantische liederen van Schubert en wel met het lied Herbst. Dit lied verscheen na de dood van Schubert. Muziekuitgever Haslinger publiceerde het in de cyclus Schwanengesang. Er ligt een grijze herfstsluier over dit strofelied, in tegenstelling tot het volgende lied, Über Wildemann, dat met wilde pianobegeleiding een totaal andere sfeer oproept. De Wildemann is overigens geen persoon, maar een dorp in de Harz, waar de vagebond uit het gedicht na zijn omzwervingen belandt. De derde tekst, Der Wanderer, komen we vaker tegen in Schubert's oeuvre. De op Goethe gebaseerde notie dat het geluk niet bereikt wordt en dat het zoeken het doel is, wordt hier krachtig neergezet.

U hoorde drie liederen van Schubert door Christian Gerhaer en Gerold Huber. In het volgende blokje muziek ontmoeten we opnieuw de Wanderer. Hij is altijd op weg en vindt nooit zijn bestemming. En juist dat is het onderwerp voor de mooiste liederen. Der Zwerg verhaalt van een dramatische laatste ontmoeting tussen een dwerg en een koningin. De Abendstern is een tekst van Meyerhofer en een poging van Schubert om de bekoelde vriendschap met de dichter nieuw leven in te blazen. Luister naar deze drie liederen van Schubert.

Dat was van Otto Ketting zijn vierde symfonie. Ketting was een van de eerste Nederlandse componisten die de expressieve mogelijkheden zag van de atonaliteit en de dodecafonie. Hier zijn tot besluit enkele delen van een van zijn vroegste composities, zijn eerste sonatine voor piano. Het stuk dateert uit 1956. Pianist is Kees Wieringa.

Dat was tot besluit de Sonatine voor piano van Otto Ketting, gespeeld door Kees Wieringa. En dat was weer voor vandaag de kroniek van de Nederlandse muziek, dit keer gewijd aan Otto Ketting. Het programma werd samengesteld door Emmanuel Overbeke.

Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Noorderlicht. Het wekelijks programma dat volledig in het teken staat van Baltische en Scandinavische nieuwe muziek. Vandaag twee nieuwe albums van het Deense Da Capo-label. Peter Arnold Heise, van 1830 tot 1879 leefde hij, was een vooraanstaande Deense componist uit de romantische periode, vooral beroemd om zijn lyrische liederen. Geboren in Kopenhagen, studeerde hij onder meer bij Niels Gade en in Leipzig. Hoewel zijn vader hem aanvankelijk rechten liet studeren, koos Heise uiteindelijk voluit voor de muziek. Hij staat bekend om zijn traditionele romantische stijl en overleed op 49-jarige leeftijd. Zijn werk omvat tevens strijkkwartetten en verzamelingen traditionele volksliederen. Die strijkkwartetten zijn nu gebundeld op een driedelige box. Het zijn er in totaal 6, geschreven in de periode 1852 tot 1857. De laatste 4 werden nog nooit eerder op schijf gezet. We gaan vandaag luisteren naar het 5e strijkkwartet uit 1853. Dat is een herontdekt vroeg meesterwerk. Net als zijn andere kwartetten bleef dit werk ruim 170 jaar lang vrijwel volledig onbekend bij het grote publiek. Heise beschouwde deze vroege kamermuziek later als oefenmateriaal en trok de partituren terug uit de roulatie. Na zijn dood bewaarde een vriend van Heise de manuscripten. In 1909 kwamen ze terecht bij Heises weduwe, Wilhelmine. Om zijn reputatie als meester van het Deense lied te beschermen, stopte zij het 5e kwartet weg in een map met het label Jeugdwerken. Het kwartet weerspiegelt Heises drang naar klassieke helderheid en precieze, transparante structuren. Het werk bestaat uit 4 delen. 1. Allegretto tranquillo, allegro vivace, een lyrisch, vloeiend openingsdeel dat rustig opbouwt. 2. Andantino sostenuto, een langzamer, poëtisch middendeel waarin Heises talent voor melodieën doorschemert, sterk beïnvloed door zijn liederen. 3. Scherzo vivace, een levendig en ritmisch contrastrijk deel. En 4. Finale, beginnend als een vrije fantasie, voordat het overgaat in een krachtige ontknoping. De uitvoering is in handen van het Nordic String Quartet, dat bekend staat om zijn heldere, genuanceerde klank en zijn grote toewijding aan Scandinavische muziek.

In deze uitzending van Vrije Radicalen draaiden we alleen maar nagelnieuwe muziek met één ouwetje. Er kwam veel water in voor en pijporgelklanken, maar dan op een, zoals altijd bij de Vrije Radicalen, verrassende en verfrissende wijze. Daarnaast is op onze website concertzender.nl uitgebreid te vinden wat er allemaal precies het afgelopen uur te beluisteren viel. Tot de volgende keer en niet vergeten, word vriend van de Concertzender, want dan kunnen we blijven luisteren naar Vrije Radicalen. Dit is een programma van Arjan van Zorgen. Mambo is een herhaling van een serie programma's die we tussen 1998 en 2006 met veel succes hebben uitgezonden. De muziek staat nog steeds als een huis, dus laten we deze graag nog eens horen. Let niet op telefoonnummers of data van concerten. Die blijven uiteraard in het verleden. Verdere informatie vindt u op onze website.

Dit is Mambo. Vanavond het tweede en laatste deel over Ramón Kian, beter bekend als Monguito el Único, de Unieke. Deze Cubaanse zanger trok al in de jaren 50 naar Mexico, waar hij zong bij verschillende orkesten en acteerde in een aantal films. In 1962 verhuisde hij naar New York City. Zijn faam was hem vooruitgereisd en hij werd met open armen ontvangen door de leiders van de bekendste Latino-orkesten. Vooral Johnny Pacheco, Dominicaans New Yorker, die zijn hele muzikale leven vasthoudt aan Cubaanse muziek, vond in Monguito de perfecte Afro-Cubaanse zangstem.

Behalve zanger was Mongito componist, orkestleider en producent. In de jaren 80 begon hij aan de productie van platen voor en met een aantal West-Afrikaanse landen. Op de plaat Salsa Africana zingt hij zelf samen met Laba Sosé, zanger uit Ivoorkust.

Mungito en zijn Afrikaanse connectie. Ook met zijn eigen orkest bracht hij platen uit. Hier is de plaat Mungito el Único.

Op 8 oktober 2025 trad in het Arnhemse Luxor Theater de Roemeense band Fanfare Ciocărlia op. Concertzender Live was hierbij aanwezig om het optreden te registreren. Het brassorkest Fanfare Ciocărlia uit het dorp Zece Prajini in Noordoost-Roemenië speelt 100% Roma-muziek. De band is eind jaren 90 internationaal doorgebroken en speelt traditioneel Roemeens, Roma en Oost-Europees repertoire, maar ook bewerkingen van bekende liedjes. De band verwierf extra bekendheid dankzij de film Jakbari, Brass on Fire uit 2002 over de groep. Luistert u het komende uur naar dit optreden.